De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Delta 8, rood aan uniform Bravo.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: trabajan.
1: Van hetzelfde.
2: Goedemorgen, heeft je callsign alsjeblieft.
1: Goedemorgen.

0: Goedemorgen, heeft je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
1: Wat een gezelligheid.
2: Oh, wat gezellig.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemorgen.
1: En nog een goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen PD5 CZB. Wat een storm, hè? Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen, dit is Papa Delta 5, Foxtrot Kilo.
0: Oké, goedemorgen. Vanuit Emmen daar, ja. Vanuit Boezingen-Lied over hier.
1: Ja, goedemorgen. Ik hoorde net niet van waar, maar inderdaad, dit was Emmen.
0: Daar is de PD5C, Charlie Zulu Bravo, hè? Oftewel de centrale ziekenboeg vanuit Boezingen-Lied, Zwanenburg, hoor.
1: Ja, oké, Rosjes. Begrepen, kreep even niet helemaal mee door de achtergrond QRM. Het is verrekte rustig hier de laatste tijd.
0: Ja, het stelt allemaal niet zoveel voor. Het stelt echt geen ruk voor. Dat hele 72 niet, hoor. Er staat hier wel een ICOM 9700 en die wordt vanavond waarschijnlijk weer opgehaald. Maar hij is niet van mij. Hij staat hier alleen eventjes voor de show. Hij is een andere amateur, hè. Dus vandaar. Alleen is het leuk om op een ronde te gebruiken. Die is daar vanavond, hè, op 2 meter, op USB, hoor.

PU2SCJH. PU2SCJH South America.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Goedemorgen, dit is Papa Delta 1 Hotel Bravo Whisky met minimale vermogen, maximale uitstraling. Goedemorgen.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1 uur 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Jongens, zeg, wat een weertje. Dit is Papa Delta 1 Hotel Bravo. Misschien deze vrijdagmiddag. Goedemiddag.
1: Hallo, die hub. Dit is PA3 ATX.
0: Ah, goedemiddag, Jan, volgens mij. Goedemiddag van Papa Delta 1 Hotel Bravo. Whisky op deze vrijdagmiddag, hè? Ja, en ik zal zo'n hoefje doen. Het is vrij rustig. En iedereen nog in vakantie is, Jan.
1: Ja, oké. Okay. Ja, de naam is Jan, ja, dat klopt. Dat heb je goed, Hubert. Ja, maar ik vind het sowieso op dit relais al verbazingwekkend rustig. Trouwens, de andere relais ook wel, hoor. De hele amateurwereld is wel een beetje stil, vind ik, hoor, in Nederland. Vind ik persoonlijk. Overigens hier ook, ja, het regent hier, joh. Ik zit er binnen in de shack en ik zit even wat achter de computer wat te werken. En ik ben nog even bezig geweest. Ik had wat van die verrietklampjes besteld. En ik heb hier en daar in de shack allerlei kabeltjes, heb ik wat van die verrietklampjes opgezet. Ik vind het wel leuk als ik op HF bezig ben, dat dan niet de hele boel over zijn nek gaat. Hè? Dat ik ook gewoon op 2 meter kan werken. Dat ook het modem gewoon blijft functioneren. Ik moet zeggen dat dat toch wel aardig gaat, hoor. Als je hier en daar op wat audiokabeltjes en van die frietklampjes gaat zetten, dan zie je dat dat is niet altijd helemaal weg. Ook mijn, als ik een beetje met 100 watt plus zat te werken op HF, dan ging ook mijn monitor. Ik heb een andere monitor, die oude was kapot, maar deze is nogal gevoelig voor HF-energie. En die ging, ja, toen ik nog niks aan gedaan had, ging die aan, uit en alle instellingen gingen alle kanten op. Dus die heb ik een beetje, ik heb het allemaal een beetje kunnen temmen, hè, met van die verrietklampjes, PA3 ATX.
0: Oké, Jan, hè. Nou, dat doe je goed in ieder geval als het opgelost is, hè. Dus, ja, het is inderdaad vrij rustig op de band, moet ik zeggen. Maar ik ben zelf ook niet zo vaak uur geweest, hoor. Ik met een mooi weer en zo. Nou, toevallig, ik denk, zijn vrouw loop even naar boven toe. En ik roep nu af en toe wel eens een keer wat. En dan meestal zit ik ook wel eens op Rotterdam, want die kan ik ook werken. Maar het is inderdaad op alle banden wel een beetje rustig, moet ik zeggen. Ja. Omdat een hoop zijn omgevallen of, ja. Ik ken natuurlijk wel wat mensen die weg zijn gevallen. Maar goed, dat hou je toch, hè? Ja. Dus er. Maar in ieder geval, het bestellen van spullen wordt ook steeds. Ja, niet moeilijker, maar het wordt ook steeds duurder, hè? Ik wou een paar dingen bestellen bij Ali, maar ik denk van eventjes een winkelwagentje leeggooien. Dan kan ik het beter zo in de winkel kopen, hè? Dus ik heb toch genoeg voorraad. Ik heb opleiders dus genoeg voor de 72 voor de porto's. Ik heb nog wat nieuwe porto's in de doos zitten. Ook van, die Bami porto's. Ik heb nog een paar van. Ik heb nog een paar van die Tsing hangen. Ik weet niet hoe ze hier op ze heet. Ik heb nog geen doos zitten. Eentje staat hier op de vensterbank. Nou, plug heb ik ook genoeg, kabels heb ik ook genoeg, handknijpers heb ik ook genoeg. Ik ben blij dat ik in die tijd dat ik hoop besteld heb in ieder geval. Dat ik in ieder geval nog een beetje goedkoop aan de spul aan kan komen. Maar het is tegenwoordig een stuk duurder geworden om al die pakketjes uit China. Ja, als je nou wat bestelt, dan zit er wat bij, hè, bedragie. Dus dat wordt ook een stuk minder, dat bestelling naar het buitenland. Ja. Nou, aan de ene kant misschien wel goed, dat weet ik niet, maar. Maar ik heb heel veel van die Jezus microfoons, ook van die stekkertjes en noem maar op, hè, ja. Ik heb radio's genoeg en spullen genoeg. Maar ja, joh. Als mijn zoon ooit eens een keer komt overlijden, kan die kinderen nog gebruiken, hè? Ja, dan kan er wel de 3-4 generaties mee, die radio's. Ja, en op de HF is ook natuurlijk veel storingen tegenwoordig, hè? Veel mensen hebben storingen natuurlijk op die radio's, ja. Ja, dan gaan ze alles een beetje FT8 of iets van digitaal. Het lijkt nog steeds erger wat jullie storingen. Dus ik zat vanmorgen eventjes op de 40 meter band te luisteren, maar dan heb ik ook momenteel een niks 7 storing, hè. Ja, dus ik zal ze even aanzetten, even kijken.
2: De tijd. Het is nu 1:30
0: Nou, dikke 8.
2: Papa India 3.
0: Dikke 8, hè. Dus ja, het is niet meer leuk aan het worden, die radiohobby, Jan. Maar goed, Jan, ik geef jou de finale als je niet erg vindt. Ik ga naar beneden toe. Want ja, ik denk ik loop even naar boven toe, maar ik ga wat anders doen aan deze kant. En ik heb eigenlijk genoeg te doen, al heb ik deze hobby niet. Maar ik heb zat hobby's aan deze kant, hè. Maar ik heb ook een storing, hoor. 7.073. Een dikke 8. Dus kun je nagaan. Het is niet meer leuk aan het worden. Maar opruimen doe ik er niet aan. Al staat het over 100 jaar nou nog zo. Zet de vrouw aan zijn graad. 2 keer de extra's. Dan kan ik boven verder lullen.
1: Je kent Hubert, hè? Ja. Ja, nou ja, hij staat bij mij nu ook aan op 40, hè? Tegelijkertijd. En ik heb hier nu S7. Storing. Maar dan staat de verzwakker nog ingeschakeld, hè? Als ik en dan staat hij, ja, dan staat hij gewoon eigenlijk op zoals hij hoort te staan, dan is het 9 plus, hè? Ik zit op 40. Ja, FT8 gebruik ik niet zo heel veel, moet ik zeggen, hoor. Op 40 ben ik heel veel, dan staat hij eigenlijk iedere dag wel aan, een beetje. Op met JS8, hè? Dat is ook wel leuk, dan kun je ook een beetje communiceren, een beetje teksten naar elkaar, een beetje babbelen. En dat heeft dezelfde gevoeligheid, zelfs nog wel meer in de slow mode als FT8. Hè. Dat gaat heel erg goed. En er is inderdaad ook heel erg bestand tegen dat soort storing. Ja, dat kun je met ferrietklampjes kun je niet wegkrijgen, hoor. Het is meer de storing die ik zelf veroorzaak. Hè. Beetje met wat meer vermogen uit gaat zenden dan dat niet het modem gaat staan klapperen, weet je wel, dat soort dingen. Of de monitor gek gaat doen. Nou ja, oké. Okay. Het is meer apparatuur. Ja, jij hebt al heel veel spullen, joh. Nee, ik moet er niks meer bij hebben. Maar dat past allemaal niet, joh. Ik moet juist een beetje ontspullen. Oké, okay, Hubert, hey, bedankt voor de verbinding. Ik zou zeggen, prettige dag. En ik ga je weer horen. PA3 ATX.
0: Ah, prima, Jan van Papa Delta 1, Hotel Brave Whisky. Nee, ik heb er spullen zatje. En ik weet je, Jan, ik heb er meer hobby's dan alleen maar zender. Dus ik heb hobby's genoeg, dus ik verveel me niet. Het is jammer dat die storingen er zijn, natuurlijk. Ik heb een mooie icon mooi ontvangen. Ja. Dus dan kan ik ook eventjes luisteren naar de middengolfradio's en noem maar op. Even kijken waar mijn dingetjes gebleven is. Dus even kijken wat ik heb. Even kijken. Dat kan ik even niet zien, denk ik. Nou goed, ik heb hier in ieder geval een Nikon. Voor mij is dat de 9000. Ja, vroeger die agent Telecom had hij die ding ook in die bus zitten, Jan. Hè? Dat is een behoorlijke grote ontvang, hè. En ik zit eventjes aan die vliegtuigbaan te luisteren, 132-57. Dus er zijn er wel wat dingen waar je nog wel kan luisteren, hoor, moet ik zeggen. En ook de radio en alles, zit van alles op. Dus ik af en toe erbij staan, laat me zeggen. Een hartstikke leuke ontvang is dat. Van Ico. En het is jammer in ieder geval, die storing, ja. Het is de ICR-9000, is het, hè? Hele mooie ontvang in ieder geval. Ja, het werkt als een tierlier. Ja, die gaat ook nooit weg, Jan. Ik heb hier, al genoeg spullen staan. Ik ben geen verkopen en kopen, weet ik wat. Onderlaatst vroeg iemand nog van u, verkoop jij die, dat eindrapje niet, dat Beko-linie, hè? Een 600 watt voor twee meiden. Ik zei, nee hoor, ik zei, ga ik laat alles lekker staan. Dus ik heb ook alles van internet of van Curacet afgegooid hoor. Want al die afgunstige mensen heb ik allemaal niks aan, Jan, hè. Dus ik heb er wat kleine dingetjes erop staan en voor de rest er de grote spullen, zware spullen, dat ga ik er allemaal niet op zetten, hè. Nee, want dan worden ze veel zenuwachtig. Dan moeten ze naar de dokter. Nou, ik ben vanmorgen nog weg geweest voor een klokkie. Maar ik heb die bandje nou besteld in ieder geval, dat een speciale klokken staat. En dat een speciale, ja, die kun je niet met een schroeven draaien, moet speciaal hebben. Dat zijn van die haar, van die haarschroeven, laat maar zeggen. Die moet je met speciale schroeven draaien losmaken. Dus ik moet even een andere bandje hebben. Dus ik ben vanmorgen even naar Wageningen geweest, even naar de Julien. Dus ja, nee, ik heb eentje besteld via internet. Dus met zijn schroeven draaien. Dus dan, als je een bandje hebt, dan kan ik er wel voor je opmaken. Dus want dat is hartstikke duur klokje dit. En ik heb er nog eentje van Tango Whisky Stil. Dat is ook een dure klok. En ik heb nog een duurder klok. En dat is de Hublot. Hublot. Hotel, Uniform, Bravo. En dan Lima, Oscar Tango. Dat is ook een hele duur. Die kan 400.000 meter, dus 4 kilometer onder water. Hè. Een hele dure klok is dat. Dus ja, dat vind ik een beetje zonde om in de kast te laten liggen. Dus die heb ik even met de juwelier in een verpakking natuurlijk. Want dan mocht je Marokkaan in de buurt zijn, maar dan ben ik er kwijt, Jan.
1: Ja, weet je, PH3 ATX, wat je niet gebruikt, dat is eigenlijk vaak alleen maar een beetje ballast, hè. Als je het niet neerlegt om naar te kijken of je gebruikt het, dan gaat het bij mij op een gegeven moment, ik heb zoveel spullen gehad, dat ik zelf niet meer wist wat ik had. En dan kom je weer, dan ga je dus een keertje mooi opruimen en dan kom je dingen tegen, ik wist helemaal niet dat ik het had. Hè. Ja, dat werkt ook niet echt, hè. Ja, klokjes hou ik ook wel van. Ik hou wel van klokken, vind ik ook leuk. Ik hou van die. Ik heb hier in de shack heb ik zo'n oude penduleklok, hè, met zo'n veer die je gewoon op kan winden. Er zit ook een slagmechanisme in, maar dat heb ik niet opgewonden, want daar word je een beetje dol van. En in de woonkamer hebben wij zo'n oude comptoise klok, hè. Die hebben we al 30, 40 jaar, joh. En dat vind ik, dat vind ik wel mooi, hè. Ja, ja. Ja, oké, ik ga ook weer aan het werk, Hubert, hè. Ik ga weer even verder, hè. Ik kom je weer tegen, hè. PA3 ATX.
0: Ja, prima, Jan. Ik wens jullie wel een hele fijne dag in ieder geval. Ik ga eventjes naar die vliegtuigbaan luisteren. 73 en ik hoor je weer, hè. Graag tot de volgende keer van Papa Delta 1 Hotel Bravo Schief uit Renen. Bye bye, Jan.
1: Ja, oké, Huub, tot werkens.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Simple, Papa Delta 8, TGO. Voor Papa Delta 4, Tim. Papa Delta 1, TGO. Voor Papa Delta 4, Tim. Hoi mij.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Delta 1, Tango Golf Oscar voor Papa Delta 4, Tango Neo Mike.
2: Ja, Papa Delta 1 TGO, dit is Papa Delta 4. Ik zit nog, ik moet terug. Ik bereid dit vanaf mijn Het is nog niet op.
1: Ik kan je niet goed nemen hier, Tim, maar wacht het eventjes af. Ik hoor je zo meteen nog even.
3: Wat kan je het vanaf, zeg maar?

0: Papa Delta 1 TGO voor Papa Delta 4 TIM. Ja, je komt hier nog niet zo heel goed binnen, Tim. Over.
1: Oké. Hij begint hier nu echt heel helder te worden, Tigo. Dus complimenten voor de ICOM. De ICOM wint in dit geval van de Liezu. Pijnlijk. Handig als jullie dadelijk even je locatie doorgeven. Als jullie wel weten waar het is, dus dat zou heel fijn zijn. Over naar jou.
0: Yes, hier locatie Rosmalen. Papa Delta 1, Tango Golf Oscar.
1: Oh, fantastisch. Dan zouden we bijna flex halen. Dit gaat even lekkerder, maar laten we de repeater niet te lang bezet houden. Als iemand zich even wil melden, kan ook. Altijd leuk om even nog te kletsen met een Noorderling bijvoorbeeld voor twee calls uit het zuiden.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: 9 Sierra Delta, luid en duidelijk over.
1: Ja, oké, okay, hè. Even de andere opstelling van de antenne. Die staat nu op het dak. In plaats van de tuin. Dus ik was even benieuwd naar het rapport over.

De tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Zo met een kut C4FM. Man, man, man. Dus op je met een C4FM, joh. Hou er eens mee op. Analoog. Anders jaag je alle mensen van de gebied eraf. Je ruimt met een 2 meter band kwijt. Zegt u? Kom er eens uit, Ricky.
1: Dit is PD7 Hotel Tango.
0: Waar een kol is dat?
1: Vreemde kol? Of, maakt niet uit. PD7 Hotel Tango op ieder geval. Hans aan deze kant, Zoeterwoude.
0: Ah, skipnaam.

0: Oscar, four, Oscar.
1: Gaat moeizaam. Je valt regelmatig van de repeater af.
0: Ja, oké. Okay. Ook niet zo vreemd. Ik rijd mobiel in Moergestel rond. Dus ik denk, ik probeer het even. Maar het gaat niet zo goed. Dus. PD4, Oscar Golf Oscar. PD7, Hotel Tango. PD4, Oreo.
1: PD4 Oreo, oké. Dit is PD7 Hotel Tango. Deze doorgang ging inderdaad ietsje beter. Die daarvoor, dat was vrij moeizaam. Deze doorgang ging wel aardig.
0: Nou, we zullen eens even kijken. Ik rijd nu richting Oosterwijk, waar mijn kickgate is. En wellicht wordt het dan iets beter. Ik rijd nu tussen de gebouwen door, dus dat is iets minder. Maar laat het maar even weten. PD7 Hotel Tango, PD4 Oreo.
1: PD4 Oreo, dit is PD7 Hotel Tango. Operator namens Hans. En ik zit in Zoeterwoude dorp, dus goed. Die tweede doorgang, die derde, ging ook wel aardig. Dus het gaat op dit moment, is het aardig te doen.
0: Ja, Hans, ik heb het halve gesprek niet te volgen. Want je valt de hele tijd tegen de ruis, maar dat is ook niet zo vreemd. Maar ik ga er eventjes op luisteren. PD7 Hotel Tango, PD4 Oreo. En misschien hoor ik je dadelijk nog wel.
1: Ik blijf op deze frequentie, ben ik Curix, dus ik blijf luisteren. PD7 Hotel Tango, ik zou zeggen, mocht ik je niet meer horen, dan een 73, maar ik blijf op ieder geval op deze frequentie luisteren.
0: Oké, Hans, ja, misschien test ik het dan nog een keer vanaf de Ere thuis in Oosterwijk. PD7 Hotel Tango, PD4

0: PD4 OGO inmiddels aangekomen bij de QTH. Nog even een testje voor PD7 Hotel Tango. Kijken of ik nu wel een beetje storingsvrij doorkom.
1: PD4 OGO. PD7 Hotel Tango. Deze doorgang die kwam heel mooi over de omzet heen. Dus ja, netjes.
0: Oké, nou dan ga ik uit de auto, want ik denk dat het eten klaar staat. PD7 Hotel Tango, PD9 OGO en tot ziens.
1: Ja, ik zou zeggen, eet smakelijk en 73 en tot later.
0: Oké, 73, bye bye.

de tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: 50 mee gaat ook dan niet. Ik denk, nou, dan zijn we zeker aan buis of zo. Dan gaan we eens even kijken. Maar even nagecheckt. Dus maar dat geeft niet. Nou, we dat weer gewoon in de gaten. PD0MEA, PE1HRZ.
1: P1HRZ, PD0MEA, ja, dat is volgende week, ja. Nou, hoe ik dat dan weet, dan weet ik het ook niet. Ik dacht het weekend eigenlijk. Ja, dan heb ik nog een weekje de tijd om die antenne op te hangen. Met die balloon, weet je wel. Ja, die komt gewoon vast te staan. En waar ik hem dan naartoe zet, dat weet ik niet. Die kan misschien nog wel een beetje dat stijgendeel draaien. Want die hangt momenteel los. Dus, nou, ik ga het allemaal uitvinden volgende week. Ik zit nou best onderuit. Een dagje opruimen weer. Dus ik ga morgenochtend wat boodschappen doen om nu op 8:30. Dan zijn de winkels mooi net open. Het is hier vlakbij op de winkels. Je hebt hier de Lidl en de Jumbo bij elkaar zitten. Dat is 1 en 1 is 2, hè? Lekker makkelijk. En dat 5 minuten verderop ongeveer. Dus dat komt wel goed. Dus verder nog wat gedaan of niet? Aan de hobby?
0: Ja, nog even wat balloonjes bij elkaar gezocht. Ik heb nog twee 1-op-1 balloonjes eventueel. 1-op-9 heb ik nog. Dat is wel makkelijk, want dan zit je niet aan de afmeting van de kabel van de draad, van de antennedraad. Hè. Dan is de antennedraad, maakt dan niet uit, hoeft dan niet resonant te wezen. Maar, ja. Ja, voor de rest weet ik niet wat jij eventueel nog meer nodig hebt, maar dat moet je zeggen, want dan neem ik dat mee, hè? Want dan is dat klaar, hè? En ik zie het dan wel in de hele weer eens een keer terugkomt. Hè? Dat maakt dan niet zo heel veel uit, Norbert. Yes. PD0MEA van P1HRZ.
1: Ja, oké, okay. P1HRZ, PD0MEA. Ja, ik weet het niet hoe. Ik heb alweer een of ander duister plan voor HF heb ik in mijn hoofd. En daar hebben we nog wel even over. En voor 2 meter wil ik alleen die 9 elementen even opvangen. En dan moet die balloon even in elkaar solderen. Dus, maar die staat nog gewoon beneden. En ik heb ook nog een 3 elementen, die mag je wel meenemen. Dat is eigenlijk dezelfde, alleen wat korter. Dus misschien dat jij er wat van hebt, dan kan je hem nog ergens ertussen ponken. P1HRZ, PD0MEA.
0: Ja, prima Norbert. PD0MEA, P1HRZ. Ja, we kijken wel. Wel ja. Ja, ik was even, in de schuur had ik eventjes een doos even weer overhoop gehaald. Met onderdelen. Maar daar had ik heel de fabriek van 3 centimeter in zitten. En met alle zooi van dien, hè.

0: Dus we moeten eens even kijken wat we wat daarmee doen te gaan, weet ik nog niet hoor. Want die gaat, ja, 3 centimeter is, ja, dat is hier van de baan, hè. Want ik zit sowieso veel te laag. En dan moet ik zo in te mogen. Dus, dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen, Norbert. Ja. Zou net gaan, hè? Dat gaat dan nog wel. Al ben ik daar ook al te laag voor, hoor. Maar dat gaat misschien nog wel lukken. En 70 lukt ook dan nog wel, dus. Maar ik ga het in ieder geval geen hele verdrukje meer maken, hè? Van randtennis. Dus maar ik moet even rustig even kijken wat ik hier nou wil doen. Want ik moet natuurlijk ergens anders een marsje neer gaan zetten. Want ik kan niet alles aan mijn kleine schoorsteentjes doen. Hè. Nu vindt hij het toch leuk met die 2000 er alvast. Die lange fiets, dat gaat toch wel, maar meer ook niet, hè. Goed, Norbert. Maar we gaan het zelf zien. Wel, ja, joh. Hij heeft het toch andersom gedaan. Nou ja, maar dat geeft me niet. Nee, is goed. Hij zit even de ondergaansluiting voor die pijp even te maken. Ik voel die onderdelen natuurlijk. En dat kan ik dan wel heel netjes misbruiken voor dit project. Hè. Dan zit het ook gelijk weer netjes in elkaar. Hè. En dat moet dan ook. Hè. Ja, dan ziet dat ook gelijk weer gelikt uit. Hè. Goed, allee, micro mag gauw retour, P-A-N-D, maar hoor, P-D-0 en jij, P-1-A-Z.
1: Ja, P-1-A-Z-0 en jij. Ja, ik heb hier ook nog zo'n, toevallig vandaag, ja, dat doosjes werkt, dat komt me niet onbekend voor. Ik heb ook nog een stukje golfpijp gevonden. En volgens mij was dat het begin van een golfpijp. En daar zit een clipje in waar de diode in zit. En daar zit daar kan een plugje aan waar het signaal naar binnen komt. En dan kan je de achterkant, er zit een schotje en dat kan je regelen. Dat kan dichter bij de diode en verder eraf. En dan daarvoor zit gewoon een flens voor een... Ja, een stuk golfpijp of een schotel, denk ik. Dat ding is helemaal van zilver. Loodzwaar. Heel klein is die. Ik denk 10 gigahertz, maar je zal hem wel zien. Laat hem hier staan. En die diodes heb ik ook nog liggen. Ergens in een houten bakje met dat lood eromheen. Zeg je dat wat? Dat is PD0MJ.
0: Ah, zo is geen pendiodes. 1 en 21, 1 en 23. Ja, die gebruiken voor het die gebruikten wij voor het uitkoppelen. Van middenfrequent. APV. Ging er ook al mee. Middenfrequent uitkoppelen daarmee, hè. Dat ging ook heel goed. Dus je kan er alle kanten mee op met dat spul. Norbert, dus... Oh ja. Ja, dat is juist het leuke ervan, hè. Je kunt natuurlijk gelijk duur gaan beginnen, hè. En dan kun je het allemaal duur aan gaan schaffen. Maar dat schiet niet op, hè. Het is toch... dingen hebben. Ze hebben toch allemaal zo'n beetje behoorlijke bedragen allemaal die zijn die allemaal. Zo, dat heb je netjes recht. Dus en dan, kijk, op de oude manier gaat het ook. Alleen is het dan niet zo gevoelig en misschien dan niet zo stabiel. Maar het is, je moet de gouden keer aan gesnuffeld hebben, zeg ik altijd. Hè? En dan moet het gewoon een keer geprobeerd hebben. P0 en jij, P1 HRZ.
1: Ja, P1 HRZ, P0 en jij. Ja. Ja, ik kan er toch verder niks mee, joh. Hier in de buurt heb je helemaal niemand eigenlijk. Ja, zit er een in het bos. Een zendamateur met, hoe heet het, frequentie 6 meter. Met zo'n antenne en ook zo'n witte spriet als ik heb. Volgens mij zat een diamond spriet voor 70 en 2. Ik heb nog steeds een keer het idee om daar even te stoppen en even kennis te maken. Maar voor de rest heb je helemaal niemand hier, joh.
2: Het is een 9 uur 's avonds.
1: Ja, je moet eigenlijk iets aan de zijkant, daar hebben we het al over gehad, een keer. Een steigerdeel, weet je wel, daar maakten ze de steigers toch van. Dat zijn die dikwandige buizen. Ik denk dat ze een diameter hebben van 4,5 of 5. En die passen mooi in die muurbeugels. Ik weet niet of je een boeienbord ver uitsteekt. Anders moet je zo kort mogelijk muurbeugel nemen. Dat die mooi langs de dakrand heen loopt. En dan kan je daar gewoon een pijp in zetten. En als je wat moet doen, dan kan je de bovenste losmaken en de onderste een beetje losmaken. En dan kan je hem laten kantelen. Nou, dan moet je wel met z'n tweeën doen. De ene moet een touw vasthouden dat hij naar beneden scharniert, een soort van. En dat is ideaal voor bij jou. Nou, 5 meter, ja, hoe hoog kom je boven je dak uit? Ik denk dat je woning, de eerste etage, 2,5, 3 meter is. Nou, dan zit je ook nog niet zo hoog eigenlijk. Ja, als je er een rotor bovenop zet, kan je daar nog een stuk in doen natuurlijk. En het mooie is ook, je kan ook een T-stuk erop doen, hè. Dan heb je van die klemmen toch, weet je wel, waar ze die stijgers mee aan elkaar tikken. En dan kan je hem ook als T-stuk, een stuk pijp gebruiken. Snap je wat ik bedoel? Dit is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, nou die zooi heb ik allemaal weggeknikkerd. Ja, ik had een speciale plaat daarvoor. Dan kon je tegen met een arm. Dus twee armen, dan kon je twee antennes naast elkaar zetten. Of gestek kon je doen. Blijswijk, oh nee, Bergshoek, bij het Grofval. Ja. Maar ja, ik kan ook niet alles hebben. Maar je kan ook niet alles meenemen, dat is ook nog wat. Dus, ja, je moet wat verzinnen. Hoe je het wilt doen dan, hè. Je moet dan wat verzinnen. En ja, meer kan je er ook niet aan doen. Serieus, dan mag ook dat nog. Dus nou ja, we gaan ze zelf zien waar het schip stond dadelijk. Ik weet nog niet wat ik ga doen, dus... We gaan nog even rustig koekeloeren, Norbert. 0 MI, 1 HRZ.
1: Oké, 1 HRZ, 0 MI. Ja, we lezen het wel in de krant, hè. Als je bezig geweest bent. Dus ik ga even de hond uitlaten. Ben ik lekker vol vandaag. En dan, ik denk... Hans om een uur of tien ook nog wel komt. Hoe laat is het? 9 uur pas. Kan je nagaan. Het is nu al donker. En dan hoor ik je straks nog wel even. Gisteravond heb ik ook nog geprobeerd, maar toen was iedereen puur thee. Nou, dat was om 11:45 geloof ik. Ik ga nou even lekker vroeg de hond uitlaten, dus ik hoor je straks nog wel even. Papa Delta 0, Mike in de Jajinkie.
0: Ja, is goed, Norbert. Ga je lekker even de hondjes uitlaten, weer lekker vroeg, ja. Oké. Nee, ik heb verder ook niks bijzonders te melden eigenlijk, dus... Nou, dan hoor ik je straks toch wel, joh. Nou, we zijn lekker vroeg, dat scheelt. Wel, ja. Oké, dan hoor ik je straks wel. PD0MJ. Even keurig, P1HRZ.
1: Oké, 1HRZ. Maar jij hebt vanavond die ronde ook nog, hè? Ik heb het opgeschreven. Volgens mij was het 385. Dat heb ik het dan verkeerd.
0: Ja, dat klopt. 385, dus ik wil ook nog even luisteren. Maar ik maak het in ieder geval sowieso niet te laat vanavond. Dat in ieder geval was niet meer normaal. 0MJ, 1HRZ.
1: Nee, oké, 1HRZ, 0MJ. Nee, ik ook niet. Morgenochtend weer bij tijds op. Even de boodschappen doen. En dan jullie gingen om 8 uur rijden ongeveer, toch?
0: Gaan we eens even rustig aan, hè. Eerst even tanken in de Belziek en dan via de Belziek en dan zo naar boven toe.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan heb ik nog even ruimte om wat te doen. In ieder geval de boodschappen. En dan morgenavond natuurlijk even met... God, ik ben ook een keer zijn naam, Pip en, hoe heet hij nou?
0: Oh, sorry. Boezel.
1: Oh ja, Boezel, ja. Ik moet morgen maar even kijken hoe het met de honden gaat. Ik denk wel goed. Als je binnenkomt dat je hem gewoon even optilt. Want ze zijn altijd nog wel vrij uitbundig als er iemand komt. Maar dat zie je wel. En dan als het binnen is en ze hebben een koekje en een dingetje, dan is het zo goed. Dus we zien het wel. Ik ga ze nu even uitlaten, tuig. En dan hoor ik je straks nog wel even. P1HRZ, PD0MJ.
0: Ja, Roger, dan hoor ik je zo meteen wel. Hoi, hoi.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Delta 5, Romeo Charlie.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Ai l'angaget, nu le mi ai?
1: Ja, ja. We zijn er nog, hoor. Dus. Nu heb jij één HRZ.
0: Ja, oké. Okay. We zijn weer binnen. Ik heb teentjes nog even gevoerd. En ik zit nou weer binnen. Het is droog buiten. Volgens mij zag ik de sterren ook alweer. Dus ik heb goede hoop voor morgen dat het een beetje lekker weer is. Dus we gaan het meemaken, maar het schijnen wel goede dagen te worden, zag ik op het weer. Dus ik ben benieuwd. Jullie kunnen ook nog wel een lekker ritje maken hier noorden van Nederland en dan weer afzakken naar Zeeland. Heb je nog plannen verder of niet?
1: Nee, we hebben nog geen plannen gesmeden. Ik kan die ter plaatse. Ja, laten we ter plaatse doen, hè. Nou, dat zou dan heel mooi uitkomen als ik dat zo kan creëren. Zo kan maken, dan is dat heel deftig. Ja, je moet altijd wat anders maken dan wat er in de handleiding staat natuurlijk, hè. Ja, omdat je natuurlijk andere onderdelen hebt, dan kun je het soms wel eens gewoon anders voorgeschreven staat, hè. Ja. Als het elektrisch maar gelijk blijft, hè, dan gaat het goed, hè. Goed, allee. Alleen hij verplaatst dan iets, maar dat geeft niet, dat is wel goed. Even hoger deze.
0: Ja.
1: Moet dat toch even. Het cavity'tje doet het toch leuk. Ja, ze moeten alles. Moet het dus ook dusdanig in elkaar zien te knutselen. Want dat gaat werken natuurlijk, hè? Ja. Maar daar ben ik niet bang van dat het niet zou werken. Dus. Daar zijn we niet bang van, hè. Dus ik denk wel dat het gewoon dadelijk gewoon werkt. Dus, maar het zal wel even duren, hè, dan. Als het auto gehouden gereed dat er nog een hele dingen nog niet klaar zijn, Norbert. Dus, maar elke keer een stukje hier, dan schiet het vergaardig op. 0MJ1HRZ.
0: Ja, 1HRZ, 0MJ. Ah, je bent waardig aan het rommelen dus. Nou, dat is mooi. Ik ga zo QRT. Ik heb trouwens verleden week zaterdagochtend had ik nog iemand uit. Ik ben het even kwijt, want ik heb het niet opgeschreven. Maartenburg of Hamburg was het volgens mij. Op de repeater hier. Die kwam hier vrij duidelijk binnen nog. En toen was het, die zaterdag was het ook lekker weer. Dus er zullen wel een soort van conditie zijn. En later hoorde ik nog een andere Duitser. Dus de condities, dat gaat een beetje af en aan. Ik weet niet hoe het vanavond is, maar ik denk niet veel. Maar jij gaat nog wel even luisteren op 385, toch?
1: Ja, ik ga straks nog wel even luisteren. Ik ga ik eerst even met Wil nog even een stukje tv kijken. En dan, doe ik nog wel even luisteren hoor. Ik weet niet waar heb nog niet iets bijzonders gehoord eigenlijk. Van dat er behoorlijke openingen waren of zo, of dat er wat aan de hand is, hè? Nee, helemaal niks, hè? Dus nou ja, we gaan het gewoon afwachten hoor, dat we zelf zien. Ja, we kijken vanavond wel en dan is er niks, dan is er toch een heel mooi knopje op dat zet waar je mee uit kan zetten, hè? Ja. Ja, dan kan je hem gewoon uitzetten, hè? Dan, dan werkt het ook, hè? Dus zo moet het. Goed, allee! Ik heb ook verder weinig bijzonderheden nog, Norbert, dus... stukken over voor de final jouw richting uit. PD0MIA van P1HRZ.
0: Ja, oké, 1HRZ en MIA. Ja, ik geef ook de pijp aan Maarten. Ik ga nog even de laatste nieuws kijken en dan ga ik QRT en dan zien we morgen wel verder. Je neemt de portofoon mee, dat ding zat toch wel te tetteren hier zo. Dus ik hoor vanzelf wel als je in de buurt bent. En anders, als je de weg kwijt bent, dan moet je maar even bellen. Maar ik denk niet dat je de weg kwijtraakt met je routeplanner. Het is eigenlijk vrij simpel. Dus, ik zie jullie morgen. Doe de groet aan Wil. En wel te rusten. En dan zien we elkaar morgen alweer. Het is Papa Delta 0, Mike in Nia Yankee.
1: Ja, is goed Norbert. Wel ja.
2: Het is Norbert?
1: Ja. Nou, je krijgt de groeten van hem. Dus,
2: okay. Ja, we gaan zo naar bed. Ik moet nog bij bed.
1: Ja. Goed naar bed. Je moet morgen de tijd weer zetten.
2: We gaan vroeg naar bed loop.
1: Dus oké, ik zeg in ieder geval goed, 73, welterusten. En we spreken elkaar morgen alweer. Hebben we weer tijd genoeg om weer even buiten te kwebbelen. 0MJ1HRZ dan af en uit.
0: Oké, 1HZ, 0MIA, ja, nou, Wil wel trusten en tot morgen. En dan spreken we wel weer. Hey, goed, wel trusten allemaal.
1: Ja, oké, okay, groetjes, hoi.

De tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.